maken zwart. Toe hast iets om mij. Die tij en die antrok het leer op. Toe haat die jongen, is de jokomoene. Soms kennis middien en met oma wist niet die verwiest.